0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Op 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Nons.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Lijkt nog altijd verf niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanval. Industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Dit is Radio Texel.

0: Bolsonaro. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren... Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags 20 graden.
1: Toren. En Radio Texel. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel. Het beste van het eiland. Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.
2: Man, I feel like a woman.
1: Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van...
1: Ismaël de Bruin met het Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. Twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. Vorige week euro. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia om het leven. Nieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwt. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van

0: land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
4: When the crowd say ball, selector.
1: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
5: Wake up in the morning feeling like Peter Dore. I'm gonna hit with a bottle of Jack. Cause when I leave

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.
2: Beste van het eiland.
3: Hoor je op Radio Texel.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peepers met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

18 augustus 2026, het is vandaag dinsdag en dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en ik zeg tegen iedereen die luistert, welkom. Je hoort de Terrence Trent D'Arby en Dan's Little Sister. Hier is Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll.

Vanuit Den Burg op Texel draaien we de allerleukste muziek hier bij Radio Texel op de 106.1 of via www.radiotexel.nl en natuurlijk ook DHB Plus in de Noordkop. Je hoorde Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll, nu One Direction, Story of My Life.

www.toverdance.nl en ik nodig je uit om dat zeker een keer te doen. Hier volgt een kleine selectie. Wat doe je? Tovertuin vol eetbare bloemen. En inspecteur Poelenschool op Schier werkt nauwer samen met Tokkinga College. Op Texel, wat doe je? Oldtimer meeting in haven Oude Schild. En op de Waddeneilanden ruim 4000 kilo afval van de Noordzeestranden gehaald. Je luistert naar Radio Texel op de 106.1 en speciaal voor jou nu UB40.

0: Britain and the Nightcrawlers, Friday.
1: Vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.
0: En daarvoor hoorde je UB40, If It Happens Again uit 1984. En Montel Jordan, This Is How We Do It. Nu Tracy Chapman.
3: Don't

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

de meest muzikale frequentie van de Wadden draaiden we ABC King Without a Crown uit 1988. Nu ga je luisteren naar Maroon 5, One More Night.

0: Je gelooft het vast niet. Het is vandaag dag van de luiheid.
1: Het beste van het eiland.
0: Het is ook Never Give Up Day, een internationale themadag die volledig in het teken staat van doorzettingsvermogen, veerkracht en kracht van volharding. Het is ook Pinot Noir Dag voor de culinaire liefhebbers onder ons. En Bad Poetry Dag, een speelse dag om slechte gedichten te schrijven of te omarmen. Je luistert naar Radio Texel met Toto.

Je hoorde Toto met 99 uit 1980 en Blue Cantrell en Hit 'em Up Style. Oeps! Uit 2001 trouwens. Je luistert nog steeds naar Radio Texel met de leukste muziek alle tijden, alleen voor jou. Maar wat het programma Struisvoeg betreft, ja, dat zit erop. Morgen zit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
2: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
5: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
7: Allons à la fête. Mais pour changer ton nom.
0: Non-stop.
8: My heart is a ghost town.
0: Non-stop.
9: I meet you in the joy you steal. Stones and sticks. You kick.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs...
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: misunderstood.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.
3: Nossa!

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
6: Non-stop.
7: Van de boot tot de vuurtoren.
8: Toppers van toen.
9: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
10: Radio Texel.
11: Is het dit always?
6: Non-stop.

0: Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: you rot and burn in hell.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Toppers van toen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Toppers van toen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Sammy loopt niet zo geboren.

0: come closer. Forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
7: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen al het tijd, doen de kolompjes aan.
1: Ook dit is Radio Texel.

Weer leeg. Nou, super. Ze woonden samen in een huzie. Ze was wat stief van reumatiek.

wat kippies en een stukje land. En tweekendaags even over het streetje en dan hield omoe een bedehand. Zijn hele leven niks als werken en omoe met 8 kinders dus. En in de zomer vroegen het maaien

0: Oh, bliksemse puus.
1: Hij je me wakker maakt.
0: Ik ben zo verschoten van je.
1: Dat hij je goed deed. Aas was ik zo rood als een kreeftfeest.
0: Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje.
1: Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kregen jullie wat te vreten van me.
2: Het eerste liedje is De Kat op Skoot.

Een mens voor wie niet anders meer bestaat dan het zwadelen der blaren aan de bomen en het stof dat warrelt langs de droge straat. Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen, in wien de felle stem der aarde zwijgt, tenzij die ene drang die diep verholen naar dauwgelatenheid en avond heigt.

Denkend aan Texel, zie ik rijen voldoende. Als kastelen die liggen, als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen. Al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk. Zo bluft er mijn eiland, welvarend en sterk. Groos en vertrouwd staat altoos de toren. Dit ligt aan de kiem, van dorp tot oren. Dit is mijn eiland, waar ik zo groos op ben.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk, een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon, ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend bewolkt met regelmatig een bui. Tussendoor kan heel even een opklaring voorkomen, maar de zon speelt nauwelijks een rol. De temperatuur ligt rond 15 tot 20 graden, afhankelijk van het moment van de dag. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, meestal kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Ameland, nat, veel bewolking, weinig zon en een westelijke wind, windkracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Cover my tracks, I can't

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted to Jesus.
7: A2.

Ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert natuurlijk naar je eigen Radio Texel en 2 uur gezonde radioactiviteit, want daar is het weer tijd voor. De afgelopen weken heb je eigenlijk een beetje versimpelde programma's gekregen in verband met ook mijn vakantie. En dus hadden we geen specifieke nieuwe releases of rubrieken of dergelijke. En wat gaan we deze keer doen? Nou, we gaan ook geen rubrieken gebruiken deze keer. Maar wel in de afgelopen tijd zijn er natuurlijk wel heel veel nieuwe releases uitgekomen. En die ga ik toch een beetje, ja, ik heb een beetje geprobeerd de krenten uit de pap te halen. Om al die nieuwe releases toch een beetje aan je te kunnen presenteren. Dus deze week 2 uur lang splinternieuwe platen op je radio. De eerste kwam al direct aan je voorbij, natuurlijk als nieuwe release Zurchina in samenwerking met de formatie Wasteland. Er is een EP uitgekomen die heet All In en daarvan hoorde je de titeltrack. In de afgelopen tijd kwam ook Zondri met een nieuwe single. Deze single heet Word the Fight. Je hoort hem hier.

Ah, je hoort de muziek van Andy Mineo in samenwerking met No Big Deal en de nieuwe single Rotation. En dat is toch ook eigenlijk wel een hele fijne plaat, hè, zo langzamerhand. Daarvoor hoorde je Zanti en Word the Fight. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een single die wel heel erg lang duurt. Namelijk 1 minuut 21.

Ja, wat een fijne plaat zeg. Ja, oldschool rock en toch splintertje nieuw. Je hoorde de artiest White Lantern en Burn It All To The Ground. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet altijd even gecharmeerd ben over het werk van deze man. Maar deze die klinkt dan toch wel weer heel erg fantastisch. Daarvoor hoorde je een single van 1 minuut 21. Gelukkig kwam de plaat daarna, maakte dat weer een beetje goed door er toch wat lengte in te gooien. Maar die single van 1 minuut 21, daar moesten maar liefst 3 clubjes aan meewerken. Te weten de formatie 116, de zangeres Bianca Silver en om niet te vergeten ook nog Lindy. De plaat heette Vision. Zometeen heb ik nieuw materiaal van V-Rose. Maar eerst gaan we nog even geestelijk ritmisch zijn, om het maar zo te zeggen. Het heet Spirit Rhythm. Hier is Amos.

de nieuwste Vero's en de titel is In A Little Bit. Daarvoor hoorde je Amos en Spirit Rhythm. Het leuke van In A Little Bit is dat ze zegt van ik kom er zo meteen aan, maar ik heb eerst nog even wat anders te doen. En dat is als het ware haar stille tijd houden. Hoe mooi is dat? Wat vind ik het trouwens heerlijk om iedere week weer deze muziek te mogen presenteren aan jou. Mocht je even niet in de gaten hebben wat we aan het doen zijn. We hebben 2 uur gezonde radioactiviteit. Dat doen we iedere week op Radio Texel. Zowel op de dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En op de zaterdagavond ook tussen 6 en 8 uur. Dan wordt het programma nog eens een keer vrolijk herhaald. Dus mocht je niet alles hebben meegekregen, dan heb je op zaterdag ook nog een kans. Het leuke hiervan is dat we op dit ogenblik bezig zijn met de nieuwe releases een beetje van de afgelopen weken aan je te presenteren. Om de dood eenvoudige reden dat ik de afgelopen weken het programma even wat eenvoudiger heb gemaakt. En daardoor dus eigenlijk ook geen nieuwe releases heb gedraaid. Tenminste niet specifiek. En ook niet specifieke rubrieken. Dus deze keer heb je gewoon 2 uur achter elkaar nieuwe releases. En jawel, daar hoort deze ook bij. Het is de formatie Alive City. En we gaan even een beetje rock draaien. En het leuke daarvan is dat de plaat daar eigenlijk ook wel een toepasselijke titel bij heeft. Dat is namelijk Rock.

0: keep going.
1: Rachel Purcell en Keep Going. Deze dame die heeft in de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. En de leukste, in mijn optiek in ieder geval, heb ik er tussenuit gehaald. En die heette dus Keep Going. Daarvoor hoorde je rock van de formatie Alive City. Is het tijd geworden om eens even te luisteren naar iets wat eigenlijk toch wel heel duidelijk is. We hebben allemaal toch eigenlijk wel iemand nodig om op te steunen. Met andere woorden, hier is Alan Scott en Everybody Needs Someone.
2: Yeah.

Zo, dat was toch weer heerlijke dansbare muziek, kun je dus toch wel stellen. Je hoorde Olly Groove en AEG in Lose Control. Op het moment hoor je op de achtergrond natuurlijk een zoemetje. En dat komt omdat ik de ventilator heb aangezet. In de studio is het eigenlijk nog best wel warm namelijk. En dat is soms wel eens een beetje een probleem ook voor de apparatuur. Om dat namelijk te koelen. Het is namelijk zo dat jullie denken misschien dat ik nu live zit bij Radio Texel. Maar mijn programma's worden opgenomen. En ik mag dat allemaal op Radio Texel uitzenden. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. En ja, dat heeft zo zijn redenen. En ja, om dat nu uit te gaan leggen, dan duurt dat allemaal een beetje te lang. Dus laten we maar gewoon genieten van de muziek. Olly Groove en AEG en Lose Control met daarvoor Alan Scott en Everybody Needs Someone. Is het tijd geworden voor het heerlijke wat wij noemen pop folk. Caleb en John staan daarvoor helemaal garant. En hebben dus ook een nieuwe plaat. En deze heet My Hope.

Ja, dat eindigde toch wel heel erg zacht. Maar wat een leuke plaat is het. Je hoorde Shepherd samen met Darla Baltazar en Praise Him. Daarvoor Caleb en John en My Hope. En ja, dan heb je zo hier en daar ook eens een nieuwe release die Spaanstalig is. En normaal gesproken heb ik dat soort dingen, ja, sla ik ze eigenlijk het liefst over. En waarom weet ik niet, maar dat is gewoon één ding zo bij mij op de een of andere manier. Ja, gaat dat bij mij niet helemaal samen, om het maar zo te zeggen. In dit geval echter dacht ik van, oeh, dit klinkt toch wel heel erg mooi. En eigenlijk is de titel ook prachtig. Het is namelijk Cristo Vivo. En dat is, ja, dat staat eigenlijk voor Christus is aan het is alive, is levend. Christus leeft, zo moet ik dat zeggen. En ja, je enthousiasme kan je soms gewoon over je woorden struikelen. Hè? En dat heb ik dan soms. En dat was bij deze dus ook zo. Maar in ieder geval, dit is muziek van Evan Craft.

0: ja. Alexa Michelle. En Ain't That The Worst. Met daarvoor Evan Craft en Cristo Vivo.
1: Ain't That The Worst.
0: Ja, Alexa Michelle en Ain't That The Worst. Een zangeres die nog niet zo heel lang aan het werk is, maar ondertussen toch al aardig aan de weg timmert. Kunnen we rustig wel stellen. Zo, en dan heb ik er nog eentje voordat ik dit uurtje ga afsluiten. Dit is The Uprising, Simon Miles en God's Nation. En een hele fijne plaats met tekst. No dream bigger than this.

Ja. Ik zei je toch dat dit een fijne plaat was. The Uprising samen met Simon Miles en God's Nation. And no dream, dream bigger than this. Alison Eide gaat ons naar het nieuws brengen, om het maar zo te zeggen. En daarna ben ik nog even terug met allemaal nieuwe releases in nog het uurtje gezonde radioactiviteit. Deze plaat heet Try Hard. Ik zeg tot straks.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus.
8: A2.

Zo hebben we het nieuws weer gehad. Wat betekent dat we aangekomen zijn in het tweede uur van Gezonde Radioactiviteit. En die werd geopend door Carly Ann Taylor samen met KB en Lifeline. En samen hebben ze dus deze nieuwe plaat gemaakt. Zoals gezegd, we zijn bezig met de nieuwe releases eigenlijk van de afgelopen tijd. Ik heb natuurlijk ook een beetje vakantie gehad en daardoor even wat andere programma's gemaakt waarin dat niet specifiek nieuwe releases werden gedraaid of rubrieken. En nu zijn we dus eigenlijk net na de vakantie. Dan probeer ik een beetje de krenten uit de pap te halen van de afgelopen tijd van de nieuwe releases. Zodat je toch in ieder geval het een en het ander mee hebt kunnen krijgen. Zo, en dan gaan we zo meteen luisteren naar bijvoorbeeld Madeline McDonald, Stevie Ritto en Christian Singleton. Maar eerst is hier nog eventjes een fijne van Taylor Wells. Een relatief korte plaat, maar de titel is even goed. Love Goes On. MUZIEK

Ja, Madeleine McDonald en Miss Independent. Ik moet zeggen dat de laatste tijd er steeds meer dames opstaan in de muziek die toch echt serieus volwassen dingen maken. En dan zijn de dames zelf eigenlijk nog helemaal niet zo oud. En dan denk ik bij mezelf van wauw, wat een prachtige muziek. Ze maken er ook gewoon echt muziek van. En dat is dan wel weer heel erg mooi. Niet alleen maar het commerciële, maar ook net even dat hoekje af, om het maar zo te zeggen. Daarvoor hoorde je Taylor Wells en Love Goes On. En zo is het natuurlijk maar net. Zo kunnen wij ook een instrument zijn. En nee, dan heb ik het niet over een piano, gitaar of een natuurlijk viool. Maar wel een instrument dat gebruikt kan worden door God. Dat is toch prachtig? Er wordt over gezongen door Stevie Rizzo.

Ja, soms dan is het gewoon niet genoeg. En dan in dit geval is zelfs forever ain't enough time. Met andere woorden, ja, ik kan eigenlijk wel altijd bij u blijven. En ja, gewoon daar nooit meer bij weg. En dan is de eeuwigheid zelfs eigenlijk niet lang genoeg. Christian Singleton, die zong daarover. Daarvoor had je Stevie Rizzo. En die zong over het feit dat hij als instrument voor God diende. En dat is toch eigenlijk ook wel een mooi ding. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er singles uitkomen die wel onder de 2 minuten zijn. En ook hier heb ik er weer eentje van ongeveer 1 minuut 43. Deze is gemaakt door Spencer Olsen en ook hij kon het niet alleen. Hij had Evan Fortson nodig om de plaat compleet te maken. En dat is gelukt. Hier is Grateful.

Ja, en dan heb je dus dat je moet presenteren en dan heb je een kriebel in je neus en dat is erg vervelend. Claire Leslie hoorde je met Full 180 en Full schrijf je natuurlijk... Als, ja, sorry. Full 180 schrijf je natuurlijk als Full. En dan 180 schrijf je het eigenlijk met cijfers, zo moet ik dat zeggen. Oh, niet te geloven zeg, dat is echt irritant. Ik hoop dat het niet te erg over de radio overkwam dit. Claire Leslie hoorde je dus. Daar was Spencer Olsen samen met Evan Ford... En grateful. Is het tijd geworden voor Sherwin Gardner. En hij heeft een big day, om het maar zo te zeggen. En ja, het begin hakt er een beetje in.

Ja, deze dame, dat vind ik eigenlijk wel een leuke zangeres. En dat komt eigenlijk omdat ze toch soms wat eigenwijs is in haar muziekkeuze. En dat dan ook maakt. Ik heb het over Jamie Grace. En je hoorde Joy, Anyway, Anyhow. En dat is tegelijkertijd de titel van een EP die deze dame heeft gemaakt. Zoals gezegd, ik vind het leuk, want ze heeft toch enigszins een hoekje af, zullen we maar zeggen. Tenminste, zo wordt dat in Vlaanderen gezegd. En daar wordt dit programma ook opgenomen, kun je nagaan. Sherwin Gardner hoorde je daarvoor met Big Day. Is het tijd geworden om eens even lekker te gaan rappen? Dat doen wij natuurlijk niet, maar wel Nova Lee Ray met zijn track No Smoke.

Oh, deze zangeres Natalie Lane, ze gaat het ook allemaal steeds groter doen wat betreft de muziek. En dat betekent dat ze gewoon voor deze plaat een complete brass sectie heeft uitgenodigd om dat in te spelen. Hoe prachtig is dat? Het komt dus niet uit de computer, maar dit is gewoon echte muziek. Natalie Lane en Big World. En waar het over gaat is dat wij gewoon allemaal hetzelfde bloed door onze aderen hebben stromen. En dat we dus gewoon elkaar lief moeten hebben. Nou, dat is heel eenvoudig, maar wel de waarheid. Daarvoor hoorde je Nova Lee Ray en No Smoke. En wat is het toch heerlijk om deze volgende plaat ook weer aan te mogen kondigen. Want we hebben namelijk muziek van Josh Wilson. En ook hij staat altijd garant voor kwaliteit. Dat ga je ook weer horen bij deze plaat. De plaat heet Power. En je hoort hem natuurlijk op jouw eigen radio.

Marisa Berkey en Old News, That History. Met andere woorden, ik ga niet terug. Ik heb wat nieuws gevonden. En al dat andere, dat oude wat achter me ligt, dat is inderdaad oud nieuws. En natuurlijk, geschiedenis, om het maar zo te zeggen. Daarvoor hoorde je Josh Wilson en Power. Is het tijd geworden om eens even een plaatje op te gaan zoeken waar Unbeat Music zich mee heeft bemoeid. Nou, dat kan. Gelukkig is er ook nog een zangeres die meespeelt, om het maar zo te zeggen. En die heet Dre LP. Ik had haar nog nooit gehoord, maar ze klinkt goed. Hier is Don't Think About It. There we go.

Ja, en ook christen geworden verliefd. En dan krijg je toch zulke teksten als Mijn Liefste Michiello. Dat betekent dus Mijn Liefste. Je hoort de muziek van LG The Messenger. Daarvoor Dre LP samen met Unbeat Music en Don't Think About It. En zoals gezegd, van de afgelopen tijd zijn we de nieuwe releases aan het behandelen. Omdat ik op vakantie ben geweest. En we toen natuurlijk wel programma's hadden, maar niet specifiek nieuwe releases, ook geen rubrieken. Volgende week dan komen de rubrieken weer terug. Een samenwerking die ik niet op mijn bingo-kaart had staan, was Good Weather Forecast samen met Sofika. En toch gooien ze nu met Nomadic Tendencies.

Walk Underwater Moments, een plaat van Matt Hammett. Daarvoor hoorde je nog Good Weather Forecast samen met Sophika en Nomadic Tendencies. Ja, dan is het tijd geworden om afscheid te nemen. Mocht het nou zijn dat je denkt bij jezelf van... Hey, ik ben toerist hier en ik luister per ongeluk naar dit programma... kan ik je vertellen dat we dit iedere dinsdagavond en zaterdagavond doen... want op dinsdagavond is de nieuwe aflevering van Gospel Magazine... en dan is dat tussen 6 en 8 uur... en op de zaterdagavond wordt het om dezelfde tijd nog eens een keer herhaald. Tevens kun je natuurlijk gewoon lekker luisteren op internet... hè, want Radio Texel is gewoon wereldwijd te ontvangen via internet... Dus kun je altijd het programma nog blijven volgen als je niet meer op vakantie bent. Daarnaast wil je meer weten over Gospel Magazine, dat kan. Dan mag je op Facebook bijvoorbeeld, als je daar graag kijkt, mijn naam even opzoeken. Dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Mag je een vriendschapsverzoek sturen, zal ik zeker beantwoorden. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. Ook hebben we een playlist, daar kun je eventueel nieuwe releases en andere gospels terugluisteren. Gospel Magazine op Spotify even opzoeken. De woorden niet, geen spatie ertussen, maar even aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. Ga ik jullie een hele mooie avond verder wensen. We gaan eruit met oldschool muziek van Matt Gurney. Deze heet Weakness. En ik hoop je weer te treffen. Graag weer tot de volgende keer. Bye bye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust, maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel. I've been up.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen, in de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.